0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

uiteraard gemaakt met goedkeuring van Fateless. Maar ik ben heel benieuwd wat Maxi Priest hier zelf van had gevonden. Bebe Rexha, Fateless en New Religion.

Even een blokje Nederlandse muziek, Anouk en Jerusalem. En het schijnt dat, ja, dat Anouk op zoek is naar iemand om wat geld te geven om een nieuw album te maken. Want blijkbaar heeft ze dat zelf niet op de rekening staan. Wie ook een PC

0: eendagsvlieg. A One Hit Wonder, een eendagshit. Meghan Trainor en All About That Bass. Oh, we gaan even lekker dansen hoor. 1987 was dit. Jelly Bean featuring Stephen Dante. The Real Thing. Die krijgt vanochtend het stempel.
1: Bijna vergeten.
0: Bijna vergeten, maar hopelijk niet helemaal. Mocht je even moeten graven, is helemaal niet erg. Het is zo'n plaats waarvan je af en toe denkt, ja, die heb je al vaker, hè? Ik ken dit. En we dit zit lekker. Dat is The Real Thing.

niks te veel gezegd, toch? The Real Thing van Jelly Bean en Steven Dante hier op RTV Parkstad. Waar we zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws gaan en daarna 20 minuten hits op een rij horen. Met daarin onder andere Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. En ook Malvi.

Maliv en Jonas Blue komen voorbij met The Edge of Desire. En Calvin Harris samen met Regan Bowman en Giant. Dat en veel meer in de hoofdpunten, na de hoofdpunten van het half acht nieuws. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. En dit is Phil Collins met In The Air Tonight. Je luistert naar Kim Stadop. Ik ben bij je elke werkdag van 7 tot 8 met fijne muziek en een hoop gezelligheid. En mocht je nou nog meer gezelligheid willen, hou je radio lekker aan. En mocht je op de hoogte gebleven willen worden, dan kan dat ook nog via de nieuwsbrief. Op rtvparkstad.nl kun je je inschrijven en dan hoor jij het nieuws uit onze regio als eerst. Hoe fijn is dat bij het koffieapparaat? Ik geef je maar even een tip.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z. RTV Parkstad.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Parkstad, dit is jouw hit, jouw nieuws, RTV Parkstad.
3: Let's go.

The First Time. Damiano David en The First Time maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Non-stop in Brussel vrij. Jorden Calvin Harris en Rag & Bone Man met Giant. Beyoncé met Halo. Maliv en Jonas Blue met Edge of Desire. En Shania Twain met I'm Gonna Get You Good. En dit is zo heerlijk, zo guilty, zo Bee Gees. You Win Again.

Alle handjes in de lucht. De Bee Gees. En You Win Again. Lekker op de vroege morgen van RTW Parkstad. Laat dat een voorbode zijn van wat er nog veel meer gaat komen hier op RTW Parkstad met mijn andere collega's. Ik sluit af met Get Ready For This van Too Unlimited. En ik zeg, maak er een hele fijne dag van. Graag tot morgen, want dan ben ik er weer met een nieuwe. Kim staat op. Zoals je gewend bent, elke werkdag van 7 tot 8 trappen we samen de ochtend af. Dat voelt toch net wat lekkerder, hè, als je er niet alleen voor staat.

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepenstel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
11: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: knuffelen zo op de maandagochtend 20 juli 2026 met Baan Jovi. Je hoorde Always.
1: Rini van Breugel.
0: Een hele goede ochtend. Welkom bij RTP Parkstad. Dit is Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio. Om jou een beetje voor te bereiden op de werkdag die voor je voeten ligt. Of misschien heb je wel een vrije dag. Misschien is het wel vakantie zelfs. Dat zou zomaar kunnen. En dan wens ik je daar natuurlijk heel veel plezier bij. Wat gaan we dit uur doen? Nou, het volgende uur kan ik jou vertellen dat we een Maxi Single Mixing Maandag track kunnen inplannen. Als jij nou een bepaalde track hebt waarvan je de lange versie wilt horen, de Maxi Single, of een bepaalde remix graag wilt horen, laat het mij even weten. Via de WhatsApp gewoon heel simpel naar rtvparkstad.nl gaan. En dan vind je een WhatsApp-knopje, ik geloof, rechtsboven of onder. Je herkent het meteen. En dan kun je berichtjes sturen naar de studio. En dan komt dat hier binnen. En dan doen we er wel wat mee. Ik heb ook nog dit uur klaarstaan. Christina Milian, Roxy Dekker, The Police, Ed Sheeran. 20 minuten hits op in de rij gaan we nog doen. En de nieuwe Harry Styles. Zo nieuw is hij dan ook alweer niet. Maar hij is wel al een tijdje uit. Maar nog steeds in de aanrotatie hier bij RTV Parkstad. Dit is Harry Styles met American Girl.

Het casual bij RTV Parkstad. Christina Milian zat ervoor. When you look at me. Zometeen onderweg bij RTV Parkstad. De 20 minuten hits op in rij. En non-stop en Breugel vrij. Ik heb ook nog Ed Sheeran voor je klaarstaan met Perfect. Maar eerst deze. Dit is Police and Walking on the Moon.

0: altijd lekker even knuffelen met de liedjes van Ed Sheeran. Je hoorde perfect bij RTV Parkstad. En daar is het nu tijd geworden voor...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Nou ja, zometeen dan naar de hoofdpunten van het nieuws. Want we hebben de volgende tracks voor je klaarstaan. Jij bent zo, You and I. Populair, Aisha en How Deep Is Your Love. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar... de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk... zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf... en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Kom binnen!
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Jacht- en trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen heeft op het Wereldmuziekconcours een gouden medaille behaald. De 55 muzikanten kregen 84,7 punten voor de mars Black Beauty in de hoogste wedstrijdklasse. Het optreden vormde ook het afscheid van instructeur en componist Marcel Valize, die na 36 jaar stopt bij het korps. Valize kon de prijsuitreiking niet bijwonen omdat hij in Maastricht moest optreden als slagwerker bij André Rieu. Voor Edelweiss betekende het WMC daarmee een gouden afsluiting van een tijdperk. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jondri uit Heerlen. De jongen wordt al 11 dagen vermist. Sinds 8 juli ontbreekt ieder spoor van hem. Volgens de politie is zijn foto nu openbaar gedeeld, omdat de jongen al langere tijd van huis is en omdat zijn familie zich zorgen maakt. Jondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Jondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Of de jongen zich nog in de hoofdstad bevindt, is niet bekend. De politie vraagt mensen die Jondri na 8 juli nog hebben gezien of die weten waar hij nu is, om zich te melden. Zijn foto is te zien op rtvparkstad.nl. Bij een woning aan de Chevremontstraat in Kerkrade heeft gistermiddag een grote brand gewoed. De eerste melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna de brand weer opschaalde en meerdere eenheden inzette. Rond 3:20 meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer bleef daarna nog enige tijd nablussen. Voor een bewoonster van de woning is een ambulance opgeroepen omdat ze vermoedelijk rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: denken dat dit alweer uit 2003 afstamt, hè? Outlandish. Met Aisha hoorde je als enige laatste liedje in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, want de laatste komt er zo meteen aan. Maar we gaan het weer halen. Weer krap worden qua tijd. Geen goede zin. Je hoort in ieder geval hiervoor. Populair van Italy, Ronnie Flex en Frenna. You and I van Delegation hoorde je nog. En Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Was de allereerste die je hoorde in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en...
1: Rini van Breugel.
0: Vrij. Blijft er nog eentje over. Die gaan we nu doen voordat we zo meteen het volgende uur... Staying Alive doen. Laat ik je achter met Calvin Harris en Disciples. Dit is How Deep Is Your Love.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

Kijk op tritonmarketing.nl. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepenstel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Bij Taxi Centrale

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Nederlandstalige feestliedjes. Dit is er een van Rutger van Barneveld met de videoclip van Zwoele Zomernachten.
1: Rini van Breugel.
0: Hey, goede ochtend. Welkom in uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Die trapten wij af met Joe Cocker. And you can leave your head on. Verderop heb ik nog voor je klaarstaan de maxi-single Mixing Maandag Track. Die komt van een anoniem persoon. Die schreef een heel leuk berichtje over een concert wat afgelopen week is geweest en of ik daar een liedje aan kon besteden. Ja, dat kunnen we. Backstreet Boys heb ik voor je. Cat's Eye van Velzen. 20 minuten hits op één rij. En nog een ander evenement wat afgelopen week is geweest. Het voetballen WK. Ja, terecht de winnaar of niet, je mag het voor jezelf bepalen. Ik ben geen voetbalfanaat, dus ik zal er ook geen woorden aan vuil maken. Shakira was er wel. En die had ooit een keer een groot hit.

Wel een leuk liedje voor een remix te draaien. Wat te denken van The Weeknd? Heb je daar iets van? Ja, tuurlijk hebben we dat. Want The Weeknd stond afgelopen week in Amsterdam in de Arena vooral veel applaus te vragen van verschillende mensen, van de bezoekers, om zijn eigen identiteit te bevestigen. Dat weerhoudt ons niet van het draaien van een goede track van hem. Hij heeft samen met Daft Punk een dikke hit gehad in 10 jaar geleden ongeveer. I Feel It Coming. En Job de Wil heeft daar in 2K2 nog wat mix van gemaakt. En die hoor

Ik heb ze al eens een keer live gezien, heb ik dat al eens verteld? De Backstreet Boys in Amsterdam Arena. Mijn toentertijd nichtje van mijn ex, die mocht daar niet alleen naartoe. Ze was 15. En toen heb ik me een beetje opgeofferd om er naartoe te gaan. Het concert was redelijk. Maar 68.000 schreeuwende kids, ja, dat is echt serieus hard. Je hoorde de Backstreet Boys met We've Got It Going On. For Velsa on the Way, dit is Cat's Eye.

0: Get Higher van Velds. Een leuke man, ooit een keer in het echt mogen ontmoeten. En heel vriendelijk. Een mens. Cats Eyes zat ervoor van Gabriela en zometeen onderweg.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en Breugelvrij.
0: RTV Parkstad. Ja, de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en Breugelvrij hoor je zometeen met daarin deze titels. 7 Years, Last Night the DJ Saved My Life. Turn the Lights Off, Hands Clean and Gone, Gone, Gone. Je hoort ze zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Jacht- en trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen heeft op het Wereldmuziekconcours een gouden medaille behaald. De 55 muzikanten kregen 84,7 punten voor de mars Black Beauty in de hoogste wedstrijdklasse. Het optreden vormde ook het afscheid van instructeur en componist Marcel Valize, die na 36 jaar stopt bij het korps. Valize kon de prijsuitreiking niet bijwonen omdat hij in Maastricht moest optreden als slagwerker bij André Rieu. Voor Edelweiss betekende het WMC daarmee een gouden afsluiting van een tijdperk. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jondri uit Heerlen. De jongen wordt al 11 dagen vermist. Sinds 8 juli ontbreekt ieder spoor van hem. Volgens de politie is zijn foto nu openbaar gedeeld, omdat de jongen al langere tijd van huis is en omdat zijn familie zich zorgen maakt. Jondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Jondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Of de jongen zich nog in de hoofdstad bevindt, is niet bekend. De politie vraagt mensen die Jondri na 8 juli nog hebben gezien of die weten waar hij nu is, om zich te melden. Zijn foto is te zien op rtvparkstad.nl. Bij een woning aan de Chevremontstraat in Kerkrade heeft gistermiddag een grote brand gewoed. De eerste melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna de brand weer opschaalde en meerdere eenheden inzette. Rond 3:20 meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer bleef daarna nog enige tijd nablussen. Voor een bewoonster van de woning is een ambulance opgeroepen omdat ze vermoedelijk rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: blijft dit een goede track. Hey, Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Het was de laatste in
1: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, moet ik halen. Hands Clean van Alanis Morissette hoorde je daarvoor. Turn the Lights Off van Just A, Jack Style en John. Last Night the DJ Saved My Life van een Deep hoorde je nog. En de eerste was 7 Years van Lucas K.

0: Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
12: Dit is het begin van een nieuw uur.
13: Met Arno Krijn.

De zoon van de koning van de reggae, oftewel Bob Marley. Dit is zijn zoon Ziggy Marley en Look Who's Dancing. Maandag 20 juli 2026, de dag nadat de finale was gisteravond van het WK voetbal. Heb je gekeken? Ja? Laat het maar eens even weten. Ik ben wel benieuwd daarna. Hey, tot 12 uur ben ik bij je met Krijnen op je apparaat. Ik heb straks nog wat telefonische interviewtjes tussendoor. Maar ook hele lekkere muziek zoals deze uit de jaren 80. A Flock of Seagull and How More You Live, The More You Love.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen.

0: binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Jacht- en trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen heeft op het Wereldmuziekconcours een gouden medaille behaald. De 55 muzikanten kregen 84,7 punten voor de Mars Black Beauty in de hoogste wedstrijdklasse. Het optreden vormde ook het afscheid van instructeur en componist Marcel Valize, die na 36 jaar stopt bij het korps. Valize kon de prijsuitreiking niet bijwonen omdat hij in Maastricht moest optreden als slagwerker bij André Rieu. Voor Edelweiss betekende het WMC daarmee een gouden afsluiting van een tijdperk. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jondri uit Heerlen. De jongen wordt al 11 dagen vermist. Sinds 8 juli ontbreekt ieder spoor van hem. Volgens de politie is zijn foto nu openbaar gedeeld, omdat de jongen al langere tijd van huis is en omdat zijn familie zich zorgen maakt. Jondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Jondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Of de jongen zich nog in de hoofdstad bevindt, is niet bekend. De politie vraagt mensen die Jondri na 8 juli nog hebben gezien of die weten waar hij nu is, om zich te melden. Zijn foto is te zien op rtvparkstad.nl. Bij een woning aan de Chevremontstraat in Kerkrade heeft gistermiddag een grote brand gewoed. De eerste melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna de brand weer opschaalde en meerdere eenheden inzette. Rond 3:20 meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer bleef daarna nog enige tijd nablussen. Voor een bewoonster van de woning is een ambulance opgeroepen omdat ze vermoedelijk rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Neo en Let Me Love You Until You Love Yourself. Ik ga even kijken dat ik eventjes met Jan Ochtmans ga praten. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb eventjes wat vraagjes, want u bent een van de grotere mensen bij, de schutterij Sint-Hubertus in Ubaksberg. Dat klopt toch, hè?
1: Dat klopt, ik ben de voorzitter, ja.
0: Oké. Oké, hoe is het nu na een week het winnen van het OLS, oftewel het Oud-Limburgs Schuttersfeest?
1: Met ons is alles prima, hoor. Het is allemaal een beetje gedaald. Gisteren het Zuid-Limburgs Federatiefeest met onze schutterij bezocht, waar je dan onthaald wordt door alle publiek langs te staan met applaus van het begin tot het einde. Weer een hele geweldige ervaring gisteren. En we zijn gestart met de organisatie, een aantal vergaderingen gehad. En we gaan nu een beetje proberen om de terreinen geregeld te krijgen. Daar hebben we een aantal plannen neergelegd bij de gemeente, die gaan nog voorzichtig naar kijken. En ze komen met uitsluitsel wel wat de beste locatie zou kunnen zijn. Tenminste, voor wat betreft dan de calamiteitenroutes, aan- en afvoerroutes. Dus we gaan eerst even op de gemeente wachten voordat we dan een definitief besluit kunnen nemen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een hele grote klus wat er op jullie af gaat komen, joh.
1: Ja, het is een hele grote klus. Er was een 140 schutterijen, wij verwachten volgend jaar. Op de goed regelen. Alles wat erbij komt kijken eigenlijk.
0: Ja. Maar hoe was het eigenlijk om het te winnen, het te mogen winnen? Wat voor gevoel was er bij jullie?
1: We zijn er naartoe gegaan de tweede dag om het bij het uitschieten, in ieder geval vorige week zaterdag. En daar was het gevoel bij van, de eerste 10 is helemaal goed, daar gingen we voor. En dan zie je dat er langzaamaan allemaal bugs niet meer op de aanlegpalen gelegd worden. En het wordt er steeds minder. Mm-hmm. En ik zag bij ons zestel helemaal vooraan om de schietpassages een beetje in de gaten te houden. En dan zag je dat er heel veel rust uitstraalde bij de mensen en er heel veel vertrouwen was. En dan op een gegeven moment zie je allemaal het fotograaf op je afkomen en dan denk je, hoog, dat zou toch niet gemist zijn bij de buren.
0: Ja.
1: En jawel hoor, dat was het.
0: Ja.
1: Wij hadden een. En dan barst er natuurlijk een hele hoop gejuich los en emoties enzovoort. Dus heel prachtig om het allemaal weer een keertje mee te maken. Na 1980 en 1971. Dus,
0: het werd gewoon weer eens een keer tijd dat jullie zouden winnen, hè?
1: Het belangrijkste is dat er weer eens helemaal naar het zuiden, richting Heuveland komt. En daar is het heel lang niet meer geweest. En dat is eigenlijk voor alle schutterijen hier helemaal in het zuiden. Ik hoor een keer goed dat we weer eens een keer het OLS in Zuid-Limburg hebben.
0: Ja. Waar staat eigenlijk het beeldje, de nu, op dit moment?
1: De afgelopen week heeft hij bij mij gestaan, hier in huis. En hij heeft nu de plekje gekregen bij onze schietmeester, onze buksmeester. En achterop zit Jean Pekan. Daar staat hij nu.
0: Oké.
1: Hij mag er even van genieten.
0: Ja, weet,
1: misschien roleert hij gewoon tussen het zestal.
0: Schutters.
1: Maar hij was goed verzorgd.
0: Ja, goed zo, super. Hey, ik wens jullie heel veel succes met de eerste voorbereiding, want die gaan nu al beginnen. En wij blijven het volgen als RTV Parkstad.
1: Ja, helemaal goed. Als wij weer informatie hebben, dan zullen we die weer met jullie delen. Geen enkel probleem.
0: Goed zo, super, joh. Heel veel succes en ook een fijne dag, hè?
1: Ja, fijne dag, dankjewel.
0: Hoi.

Willy DeVille met een oud nummer van... hoe heet hij ook alweer? Jimi Hendrix. Ja, ik moest even nadenken. Hey Joe, en daarvoor hadden we niemand minder dan Simply Red. And It's Only Love.

Teddy Swimsen, hij is schuldig, oftewel I'm guilty. Even kijken, wat gaan we zo meteen nog allemaal doen? Oh ja, ik heb zo meteen nog een ander interviewtje. Met Emma Sophie.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Wow!
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft niet in.
9: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië.
4: Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
13: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
14: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
14: Krammeltje, wist je het al?
17: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
18: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
19: Dit is het begin van een nieuw uur.
20: Met Arno K.

Al lekker terug naar de jaren 80. Cock Robin en Thought You Were On My Side. Ja, gisteren hebben we de finale gehad van het WK in Amerika. Maar er is nog een groot evenement aan de gang, ergens in Frankrijk. Ik ga even kijken of we een lijntje kunnen leggen naar... Hallo? Dat gaat niet goed, dat lijntje. Ik ga over...

0: En een night like this. Even kijken of we nu wel een lijntje hebben naar Frankrijk. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen, Arno. Je komt luid en duidelijk binnen.
0: Oké, okay, nu jij ook. Ja, ik had even wat problemen met de telefoon hier. Maar hey, gisteren is het voetbal afgelopen. De finale is geweest tussen Spanje en Argentinië. Heb je dat gezien?
1: Ik ben gaan kijken. Hier is een prachtig meertje met een hotelletje. Voetballen opstaan, 15 Spanjaarden. En die hebben de boel daar een beetje afgebroken. Op een positieve manier.
0: Heerlijk toch? Hey, leg even uit, waar zit je nu op dit moment in Frankrijk?
1: Ja, ik kijk op het ogenblik, zit ik naast de regieauto en ik kijk, dat hebben we allemaal een keer geleerd, op de lagere school, wat is de hoogste berg van Europa, 4823 meter hoog. Ik kijk uit op de Mont Blanc, vlakbij Chamonix.
0: Oké, okay, dat klinkt heel goed. Hoe is het weer daar?
1: Het is fantastisch. We hebben op het ogenblik 28 graden, een paar wolkjes, een briesje staat, dus we mogen niet mopperen.
0: Oké, okay, dat klinkt goed. Hey, nou, je bent daar voor de Tour de France. Je rijdt met een motor mee in de Tour de France, toch, als ik het goed heb, hè?
1: Ja, we hebben een motor met daarop een stalingsschotel. En dat heeft een aantal voordelen. Niet overal heb je goed 4 en 5G bereikt. In Nederland is dat natuurlijk wel zo. Maar je rijdt op hoge Alpenpassen waar geen masten staan. En dan kunnen we toch content doorsturen voor collega's. En we hebben altijd een mooi lijntje naar bijvoorbeeld radio. En we maken ook ons eigen vlog, waar we dan mooi snel kunnen uploggen.
0: Oké, okay, klinkt goed. Hey, eventjes over de Tour de France. Wat is er afgelopen week gebeurd eigenlijk?
1: Ja, de Tour begon voorspoedig en helemaal in het begin. De mensen die het volgen, die weten natuurlijk de strijd tussen Vingegaard en Pogacar. Ja, die zal gaan losbarsten. Het zag er goed uit. Totdat die Pogacar van de pedalen ging en dat we duidelijk zagen bij de eerste flinke beklimmingen dat Vingegaard niet goed kon volgen. Alleen gisteren in stage 15, en die ging van Campanole naar Plateau de Solaçon in Brisson. Ja, daar ging het gruwelijk mis. Ik zat ongeveer 8 minuten voor het peloton. En daar heb je die hele hoge, ja Arno, je bent ook motorrijder.
0: Ja.
1: Die hebben vluchtstroken met erom betonblokken. Dus als je een beetje verkeerd intuurt, dan rij je tegen een betonblok op. Ja, en daar gaat het toch een beetje mis gisteren. Een grote betonblok, hoge vluchtstrook. Motortje verstuurt zich een beetje, rennen verstuurt zich. En Vingegaard klapt met zijn schouder op de soeprand en exit toer.
0: Oei, jee. Ik heb het niet gevolgd, maar het klinkt wel ernstig dan.
1: Ja, het is voor die jongen heel jammer. Je moet voorstellen, hij heeft natuurlijk de Giro gereden en gewonnen. Dat is natuurlijk fantastisch. En er zijn maar heel weinig renners die en de Tour hebben gewonnen en de

0: tijd van Frans op school, hè. Dat is me niet gegund. Maar het is een prachtige technische tijdrit aan Lac Le Mans hier in Frankrijk. En belooft veel spektakel.
1: Oké, dat klinkt goed. Hey, even voorspelling. Probeer eens eventjes. Denk je dat het wat...
0: Ik laat het zo zeggen. Gisteren, de mensen die dat hebben gezien, en ik stond 300 meter voor de finish, ja, vond ik, en ik moet daar heel voorzichtig mee zijn, dat Pogacar hem een beetje heeft weggegeven aan Remco Evenepoel, die gewonnen heeft. Remco Evenepoel is een prima tijdrijder, maar ik ga nu vertellen, Pogacar, die gaat in het geel knallen daar, en die gaat de snelste tijd rijden tijdens de tijdrit van 26,1 kilometer.
1: Oké. Okay. Hey, dat klinkt allemaal goed. Wanneer spreken wij elkaar weer?
0: Mag jij zeggen? Ik zal morgen rond deze tijd op de motor zitten. Ik meld me dan wel even bij jou. Dan ben ik onderweg naar die tijdrit, want we hebben een kampement hier met de regieauto aan de voet van de Mont Blanc. Uh-huh. En vanuit de motor ga ik dan naar die verschillende etappes toe. Dat doen we nog 2 dagen en daarna gaan we helemaal 300 kilometer verkassen naar Alpe d'Huez.
1: Oké, okay. Nou, dan spreken wij morgen weer. Huub Meese, alvast bedankt voor het Tourjournaal, laten we het zo zeggen.
0: Ja, en mooi dat ik te gast mag zijn in je radio show.
1: Goed zo, dank je Huub. Hoi hoi.
0: Bye bye.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Jacht- en trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen heeft op het Wereldmuziekconcours een gouden medaille behaald. De 55 muzikanten kregen 84,7 punten voor de mars Black Beauty in de hoogste wedstrijdklasse. Het optreden vormde ook het afscheid van instructeur en componist Marcel Valize, die na 36 jaar stopt bij het korps. Valize kon de prijsuitreiking niet bijwonen omdat hij in Maastricht moest optreden als slagwerker bij André Rieu. Voor Edelweiss betekende het WMC daarmee een gouden afsluiting van een tijdperk. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jondri uit Heerlen. De jongen wordt al 11 dagen vermist. Sinds 8 juli ontbreekt ieder spoor van hem. Volgens de politie is zijn foto nu openbaar gedeeld, omdat de jongen al langere tijd van huis is en omdat zijn familie zich zorgen maakt. Jondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Jondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Of de jongen zich nog in de hoofdstad bevindt, is niet bekend. De politie vraagt mensen die Jondri na 8 juli nog hebben gezien of die weten waar hij nu is, om zich te melden. Zijn foto is te zien op rtvparkstad.nl. Bij een woning aan de Chevremontstraat in Kerkrade heeft gistermiddag een grote brand gewoed. De eerste melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna de brand weer opschaalde en meerdere eenheden inzette. Rond 3:20 meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer bleef daarna nog enige tijd nablussen. Voor een bewoonster van de woning is een ambulance opgeroepen omdat ze vermoedelijk rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

0: When you love somebody, daar gaat het dan over. Even kijken, ik heb een lijntje gelegd eventjes naar gemeente Nut. Daar is het, als het goed is daar Wendy Kokkekoorn en Emma Sophie Dieder aanwezig. Klopt dat?
1: Goedemorgen, dat klopt.
0: Goedemorgen. Okay. Hoi, goedemorgen. Alles goed?
1: Ja hoor, prima. Okay.
0: Emma, ik heb even een vraagje eigenlijk aan je. Jullie hebben afgelopen weekend heb je tijdens de Zwarte Cross mogen optreden. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, dat was onwerkelijk. Te bedenken dat ik dat al met 14 jaar mag doen. Dat is wel echt de ultieme ervaring eigenlijk.
0: Oh, heerlijk. Dat klinkt heel erg goed. Als je dan eigenlijk op dat festival staat, wat waren de reacties op jou?
1: Ja, allemaal van wauw, deed je het goed. En ik had dat niet verwacht allemaal. Maar ja, heel hard werken was het. Maar het was wel echt leuk.
0: Ja, dat klinkt echt ontzettend goed. Hè. Dat is once in a lifetime, denk ik dan, hè, of niet?
1: Sorry?
0: Gaat dit één keer voorkomen of ga je dit vaker doen, zoiets?
1: Nou, ik mag dat wel vaker.
0: Ja, goed zo.
1: Dat is heel leuk.
0: Oké. Okay. Even aan Wendy dan. Wendy, als moeder zijnde. Ja. Wat gaat er door je heen als je dochter zo op het podium ziet staan?
1: Ja, wat trots. Ja, dan denk ik van, toen ik 14 was, ja, stond ik echt niet zo op het podium. Want als je ziet hoe zij over dat podium heen gaat en je staat er gewoon, hè. En, ja, het is gewoon super.
0: Ja. Dat lijkt me ontzettend mooi om dat mee te maken als ouder, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Even naar Emma dan. Emma, als we eventjes online kijken, dan vinden we uitvoering van ballades en zoiets allemaal. Maar ja, nu sta je dan op de Zwarte Cross. Het is eigenlijk een beetje rock, metal, van alles, hip-hop, EMD. Ja. Maar welke nummers heb jij dan daar gezongen?
1: Ja, ik heb wel toch wel pop ballads, denk ik. Is voor de Bardas, is wel een pop ballad, denk ik. Ja, toch wel, een beetje popnummers, toch wel.
0: Okay.
1: Ja, popnummers. En I've Got The Music In Me was ook vooral weer een beetje een uptempo nummer. Dus het zit er ook wel in, hoor.
0: Okay, dat klinkt allemaal goed. Maar hoe bereid je je dan voor?
1: Ja, gewoon heel hard trainen met de meiden, de dansers. En gewoon thuis gewoon een uurtje aan zang per dag te spelen. En dan komt dat wel goed, denk ik.
0: Oké, dat klinkt allemaal heel erg leuk. Hey, dan heb ik één vraagje nog van. Welke podiums wil je nog allemaal staan dan?
1: Oeh.
0: Heb je een favoriet?
1: Pinkpop lijkt mij ook wel leuk.
0: Oké, luister even, Mojo. Pinkpop is ook leuk.
1: Ja, gewoon de grote festivals. Ja, het was zo leuk. Dat zou ik echt wel vaker willen doen.
0: Oh, dat klinkt...
1: Maar ik denk ook vooral ook arena's zou ik ook leuk vinden. maar ja, gewoon alle grote podiums, dat mag dan gewoon een belletje komen, hoor.
0: Oké, dit klinkt ontzettend lekker en heel erg leuk. Dus wie weet waar je nog deze tijd overal gaan komt te staan. Maar sta je binnenkort nog hier ergens in de buurt?
1: Ja, zeker. In Roermond op de markt in augustus. Als het goed is, 21, 22 en 23... augustus staan we op de Maas in Roermond.
0: Okay.
1: Met de eigen show van mijn ouders.
0: Ja.
1: En dan mag ik zelf ook wat nummers meedoen. Dus daar kijk ik natuurlijk heel erg naar uit.
0: Zie, dat dus, klinkt heel erg mooi, hè? Zijn er nog kaarten van? Of,
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oké. Nou, dan weten ze dat ze naar Roermond moeten. Willen ze jou zien. En natuurlijk met je papa en je mama natuurlijk. Wendy en Guido. Nou, hoe gaat het eigenlijk met Guido?
1: Met Guido gaat het goed. Hij heeft het altijd veel te druk.
0: Ja.
1: Maar het gaat goed. Hij is nu ook weer naar een afspraak toe. En we staan op 13 augustus ook nog in Aken op de markt. Dus
0: Het
1: is ook een openlucht concert. Maar vooral voor eind augustus markt Roermond. Ja, dat kost gewoon heel veel voorbereiding. Dus
0: dat geloof ik wel. Want het is niet eventjes zoiets in elkaar zetten. Het is een complete show, hè, van ongeveer 2-3 uur. Hoe lang het duurde bij jullie?
1: Ja, zoiets. 3 uur.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Nou, ja.
0: Ik ben benieuwd waar Sophie nog overal op gaat duiken. Ik hoop op heel veel podiums. En ik wens jullie daar heel, heel veel succes mee. En wij blijven contact houden met jullie.
1: Zeker, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Dank jullie voor het interview. Hoi, hoi.
1: Yo, hoi.

beetje een eenmansband was het. De Pumas en zij maakt het verschil. Ja, de zomerhit van dit moment is toch wel deze, kan ik wel zeggen. Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Nu bij jouw nummer 1, jouw nieuws, jouw hits, RTV Paris Stad.

Jason Derulo, de man die wat 10 keer in zijn eigen plaatje zijn eigen naam zegt. Maar wel ontzettend lekker. Goed genoeg hier bij RTW Pauze. Hey, zo meteen komt hij eraan. Ik heb het over Jep. Ja, de vakantiewerker is er. Hij doet het programma van Maurice Kamelot te vervangen. De komende weken. Ik spreek je morgen weer om 10 uur sharp. Voor Krijnen op je apparaat. Nu Fleetwood Mac. En Everywhere.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Henson.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

van de lunch met Incognito. En je hoorde Don't You Worry About A Thing hier op Echte Vip Arkstad. Er woont nog Alex Warren en Ordinary.

Yes, inderdaad. Dus als je afvraagt, waar is nou Maurice? Hij is de komende 2 weken nog aan het genieten van zijn welverdiende vakantie. En daarom neem ik het van hem over. Jippie dus. Ja, aan zijn grappen kan ik denk ik niet tippen. Maar wel aan zijn muziekgarantie. Zometeen muziek van Kungs. This Girl komt eraan. Ook nieuwe muziek van Melef en Jonas Blue. Edge of Desire. Hoor je zometeen op de maandagmiddag van Echt TV Parkstad. Nou, Whitney Houston. Dit is I Wanna Dance With Somebody.

Nieuwe muziek van Jordan Blue en Malef, Edge of Desire, hoorde hier bij Echte TV Parkstad. Yippie! En Jason Mraz heeft al verteld dat I Won't Give Up niet in één creatieve opwelling ontstond. Hij schreef maandenlang losse zinnen en gedachten op in notitieboekjes, zonder precies te weten of het wel een nummer zou gaan worden. Uiteindelijk is het een grote hit geworden en een prachtig nummer. Jason Mraz, dit is I Won't Give Up bij Parkstad.

0: Hit. Jouw nieuws. Jouw nieuws. Dit is RTV Parkstad.
1: Dit is RTV Parkstad.

De maandagmiddag van Echt Weer Parkzat met David Guetta en Sam Martin. Jorden Dangerous. Zometeen muziek van Eros Ramazzotti en ook Jazz Day, Jack Style en John komen eraan. Turn the lights off, hoor je zometeen.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken, als officieel Jura-partner.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor.
11: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Jacht- en trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen heeft op het Wereldmuziekconcours een gouden medaille behaald. De 55 muzikanten kregen 84,7 punten voor de mars Black Beauty in de hoogste wedstrijdklasse. Het optreden vormde ook het afscheid van instructeur en componist Marcel Valize, die na 36 jaar stopt bij het korps. Valize kon de prijsuitreiking niet bijwonen omdat hij in Maastricht moest optreden als slagwerker bij André Rieu. Voor Edelweiss betekende het WMC daarmee een gouden afsluiting van een tijdperk. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jondri uit Heerlen. De jongen wordt al 11 dagen vermist. Sinds 8 juli ontbreekt ieder spoor van hem. Volgens de politie is zijn foto nu openbaar gedeeld, omdat de jongen al langere tijd van huis is en omdat zijn familie zich zorgen maakt. Jondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Jondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Of de jongen zich nog in de hoofdstad bevindt, is niet bekend. De politie vraagt mensen die Jondri na 8 juli nog hebben gezien of die weten waar hij nu is, om zich te melden. Zijn foto is te zien op rtvparkstad.nl. Bij een woning aan de Chevremontstraat in Kerkrade heeft gistermiddag een grote brand gewoed. De eerste melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna de brand weer opschaalde en meerdere eenheden inzette. Rond 3:20 meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer bleef daarna nog enige tijd nablussen. Voor een bewoonster van de woning is een ambulance opgeroepen omdat ze vermoedelijk rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Een hartelijke maandagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Zometeen Justin, Jack, Stal en John. Na Eros, Ramazan.

Gauw weer vandaag, maar Eros Ramazzotti brengt altijd de zon naar je radio toe. En hoorde je hier op Echt TV Parkstad. Goedemiddag, Jippie. En wat ben je aan het doen? Laat het eventjes weten via de WhatsApp-functie op onze website. Misschien ben je lekker aan het werk. Misschien ben je onderweg naar je vakantiebestemming. Het kan allemaal. Laat het eventjes weten. Dan kun je ook meteen een plaat aanvragen. Zometeen heb ik voor jou kijktips in de TV-gids. Ik vertel je wat er allemaal te kijken is vanavond. Ja, wat je kan doen vanavond om je een beetje zelf te vermaken. Dat allemaal zometeen na Just Stay, Jack, Style & John. Dit is Turn.

Jack en Jack. Yo, de Wise hier op Echt TV Parkstad. Goedemiddag, Jippie. Fijn dat je erbij bent. Het is een maandagmiddag. En ja, wat wil je nou vanavond gaan kijken? Dan ben ik de uitgewezen persoon voor je. Ik heb namelijk de tv-gids erbij gepakt. Jouw kijktips voor vanavond. De allereerst vanavond 8:55. Dan start een nieuw seizoen. B&B voor liefde. Ze gaan naar verschillende Europese landen natuurlijk weer. Maar ook op het tropisch eiland Aruba is een B&B-eigenaar die ook de liefde wil vinden. Het zijn 8 weken lang B&B voor liefde. Dus op RTL 4 vanavond. Ook een nieuw seizoen wat vanavond begint. Woeste grond. De familie Ottink die zijn op een melkveeboerderij. Ja, en daar gaat eigenlijk een beetje de soap over. Over de familie Ottink en hun melkveeboerderij. De Woeste in Twente. Vanavond op NPO 1 te zien, vlak voor 7 uur. Dan op NPO 2 een serie, een detective serie. After the Flood is een jaar na de verwoestende overstroming in Waterside. En dan gaat een acteur, wordt dan gepromoveerd tot regisseur. En ze gaat allemaal verhalen meemaken. Dat kun je dus vanavond ook checken om 8:55 op NPO 2. Op NPO 3 First Dates Beach Club, een reality programma. Dus alle reality fans, nou, dan moet je even naar NPO 3 gaan om 7:30. Daar ontmoeten Britse singles elkaar in een luxe Spaanse strandclub. Ja, en dan gaan ze dus een beetje, ja, eigenlijk is het een beetje een vrijgezellenfeest. En die zijn daar een aantal dagen terras en die gaan daar ook daten in zo'n Spaanse villa. Laatst dan nog een film op Veronica, The Hangover. En daar loopt een vrijgezellenfeest compleet uit de hand. De avond in Las Vegas eindigt met een baby in de kast, een tijger in de badkamer en een vermiste bruidegom. Vanavond is het check op Veronica om 8:55. Genoeg kijktips, ook een luistertip voor je. Maas Smit, dit is Wait For You. I

RTV Parks met Miles Smith. Ja, en eigenlijk hoef jij hem bijna niet meer voor te stellen, hè? De Brit scoort de ene hit naar de andere en doet dat gewoon met een gitaar. Die kenbare stem en vooral goede liedjes. Zijn muziek die klinkt misschien een beetje eenvoudig, misschien wel echte radiotracks. Maar juist daardoor komt hij vaak binnen de tekst ook. Dat geldt dus ook voor Wait For You. Het klinkt als een rustig warm nummer, maar de boodschap is ook mooi. En zijn voor iemand, ook als het even tegen zit. Soms hoef je niet veel te zeggen, alleen te laten weten dat je blijft. Daar gaat Miles Smith over met zijn Wait For You. En hoorde je bij de maandagmiddag van RTV Parks dat. Jippie, ik lood je door de werkdag heen. Met zometeen na nieuws van 1 uur de tijdmachine. Eerst Heaven Must Be Missing an Angel.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

No NM's, you're the Waka. Hier op Echte Bij Parkstad, hartelijk maandagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Jip hier op de plek van Maurice. Ja, Maurice is de komende weken even op vakantie en daarom neem ik het over. Ja, en zometeen doen we ook de tijdmachine. Ik ga een rad draaien, staan allemaal jaartallen op en de jaartallen zijn verbonden aan een nummer. Ja, en die nummers die stonden vandaag op dat, in dat jaartal waar het op komt te staan op nummer 1. Dus zo gaat het eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld al een keer Counts and Quotes and Bluff gehad. Kwam nu op 2004. Holiday in Spain, 1978. You're the one that I want. Van John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, waar die deze keer komt te staan, gaan we zo meteen zien. Na Jason, Down hoor je zo meteen. Na Amy Grant, Baby Baby.

Rutger van Barneveld en Zoene Zomernachten. Hoorde je bij Echt TV Parkstad bij de maandagmiddag. Geweldig, fantastisch. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Ja, en het is tijd voor de tijdmachine. Ik ga een rad draaien. Er staan allemaal jaartallen op. De jaartallen zijn gekoppeld aan nummers die dan weer te maken hebben die vandaag, toen, zoveel jaar en dat jaar waar het rad opkomt, op nummer 1 stonden. We hadden bijvoorbeeld al de Counting Crows en Bluff, die stonden toen in 2004 op nummer 1. In 2020 Banana van Shaggy. Ja, en welke track dat deze keer is, dat gaat het rad dus nu bepalen weer. Ik ga een harde slinger aan het rad geven. Komt-ie. 3, 2, 1...

0: net op 1997. We gaan 29 jaar terug in de tijd. Even kijken wat er op nummer 1 stond.
1: Ah,
0: dat is lekker. 29 jaar terug in de tijd, naar 1997 gaan we. En toen stond Puff Daddy en I'll Be Missing You op nummer 1. Perfecte maandagmiddagmuziek om jou er dus werkdag heen te loodsen, toch? Het weet de tijd misschien gewoon.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: RTV Parks met Olivia Rodrigo en Good For You. Ik kreeg een berichtje binnen van Yveske. Ze is erg blij dat Olivia Rodrigo hier gebeurt gedraaid op de radio. Haar maandagmiddag kan niet meer stuk. Goedemiddag. Inderdaad, Jip hier op de plek van Maurice Kamenot. Met zometeen Kurt Nelson, She's So High komt eraan. Eerst Davina Michelle, dit is Duurt Te Lang.

0: Michelle en het duurt te lang. Zometeen muziek van Charles en Ellie. Will the Light hier komt eraan. En ook She's So High van Kurt Nielsen. Tot zo.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde.

0: Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Jacht- en trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen heeft op het Wereldmuziekconcours een gouden medaille behaald. De 55 muzikanten kregen 84,7 punten voor de Mars Black Beauty in de hoogste wedstrijdklasse. Het optreden vormde ook het afscheid van instructeur en componist Marcel Valize, die na 36 jaar stopt bij het korps. Valize kon de prijsuitreiking niet bijwonen omdat hij in Maastricht moest optreden als slagwerker bij André Rieu. Voor Edelweiss betekende het WMC daarmee een gouden afsluiting van een tijdperk. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jondri uit Heerlen. De jongen wordt al 11 dagen vermist. Sinds 8 juli ontbreekt ieder spoor van hem. Volgens de politie is zijn foto nu openbaar gedeeld, omdat de jongen al langere tijd van huis is en omdat zijn familie zich zorgen maakt. Jondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Jondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Of de jongen zich nog in de hoofdstad bevindt, is niet bekend. De politie vraagt mensen die Jondri na 8 juli nog hebben gezien of die weten waar hij nu is, om zich te melden. Zijn foto is te zien op rtvparkstad.nl. Bij een woning aan de Chevremontstraat in Kerkrade heeft gistermiddag een grote brand gewoed. De eerste melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna de brand weer opschaalde en meerdere eenheden inzette. Rond 3:20 meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer bleef daarna nog enige tijd nablussen. Voor een bewoonster van de woning is een ambulance opgeroepen omdat ze vermoedelijk rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
6: Dankjewel Jos voor een nieuwsupdate. De maandagmiddag van RTV Parkstad met nu Charles Nelly, World I Lie to You.

Nielsen, She's So High, hoor je bij Echte Verparkstad. Yes, een hele goeiemiddag. Hey, misschien ben je nog een beetje moe. Ben je een beetje moe op je werk aangekomen? Heb je nog gekeken dat Trump de wereldbeker heeft overhandigd aan Spanje, Espanol? Ja, dat was toch, het duurde wel even, hè? Half één, kwart voor één. Goedemiddag. Ja, en dat is echt, was een coole halftime show ook. De enige waarvan ik iets meer had verwacht was Justin Bieber. Maar voor de rest echt een geweldige show. Met Madonna die met Ronaldinho het veld op kwam lopen. Eigenlijk gewoon zo'n beetje BTS die een geweldige song deden, Dynamite. En echt nog veel meer artiesten op het einde. Shakira en Burna Boy die samen het WK en van 2026 gingen zingen. Oorveld en op het einde ook nog Chris Martin erbij. Ja, geweldig. Shakira en Burna Boy hoor je nu hier ook op Echt TV Parks. Het WK-ente van 2026. Dit is Die Die.

Nielsen en Bluff. Hoorde je hier op RTV Parks. Nielsen en Miss Montreal, sorry. En hoe hoorde je hier op RTV Parks dat? Ja, wist jij dat de Nielsen ooit gewoon voor de klas stond? En voordat het bekend werd van zijn grote hits, gaf hij namelijk muziekles. Dus eerst ging hij kinderen enthousiast maken over de muziek in een klassikaal. En daarna duizenden mensen laten meezingen op festivals en in concerthalen. Ze hoorden dus hoe hier op RTV Parks zat Nielsen en Miss Montreal. Onderweg naar Erik Kerkhoff, zometeen hoor je hem hier op de radio. Naar Nelly, White and Me.

En inderdaad, White With Me hoorde hier op Echt TV Parkstad. Maandagmiddag, bijna 2 uur, zometeen Erik Kerkhoff. Op Echt TV Parkstad heeft weer de allerlekste tracks voor je. Ik zie Madonna al in de playlist staan. En ook Naalhoorn en Maalsmit, Drive Safe, hoor je zometeen. Mij hoor je morgen weer, gastvervanger van Maurice Kammerlot, 12 uur stipt. Dan ben ik weer. Fijne werkdag nog. Fijne maandag, het is Glenn Frey, The Head Is On.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend?

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szolyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

op de radio. Niall Horan en Miles Smith en Drive Safe. Kijk een beetje uit wanneer je onderweg gaat. Maar je moet nog even wachten. Nog een paar uurtjes werken. En dan gaan we samen met gierende banden weg, hoor.

Ineens was ze daar. Sabrina Carpenter om nooit meer weg te gaan. Je hoorde er met Taste op RTV Parkstad. Wat een Mercy van Duffy. Beetje vreemd mens die wel goede hits wist te maken. En daarom graag aan jou gepresenteerd op deze fantastische dag. Maandag. Na een weekend. Ah, heerlijk. Dan is het lekker bijkomen, hè? Op kosten van de baas. Nou, dat is mooi, toch?

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakker.

0: supermarkt met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Een lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Op het Gemelotterrein is vanmorgen een lekkage van ammoniak vastgesteld in een buisleiding midden op het industrieterrein. Medewerkers in de directe omgeving zijn uit voorzorg naar een veilige locatie gebracht. De bedrijfsbrandweer van Gemelot heeft waterschermen ingezet om de ammoniakwolk neer te slaan. Ook worden metingen uitgevoerd om vast te stellen hoe groot de lekkage is en of de situatie verandert. Volgens Gemelot blijven de gevolgen vooralsnog beperkt tot het eigen terrein. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat ammoniak buiten het industrieterrein waarneembaar is. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deze week in Brunsum gratis deelnemen aan de Zomerdoeweek. Op het programma staan onder meer theater, voetbal, dans, koken, bouwen, natuuractiviteiten en voorstellingen in het openluchttheater. De eerste activiteiten beginnen woensdag en de afsluiting is volgende week woensdag 29 juli met de kinderdisco in Bureau Brunsum. Voor de meeste onderdelen is vooraf aanmelden verplicht en geldt een maximum aantal deelnemers. Enkele activiteiten, waaronder de rugzakjestocht en de kookworkshop, zijn al vol. Het actuele programma en de inschrijving staan op de website van Brunsum Beweegt. Ouders en verzorgers in Parkstad die vrezen dat hun kind betrokken raakt bij criminaliteit kunnen voortaan telefonisch terecht bij Keerpunt. Het landelijke hulpplatform begon op 6 juli met een familieondersteuning. Twee gespecialiseerde medewerkers bieden advies en helpen bij het zoeken naar passende hulpverlening in de eigen omgeving. Ouders kunnen er terecht bij signalen van bijvoorbeeld online ronseling, drugshandel, het optreden als geldezel of criminele uitbuiting. Vorig jaar benaderde landelijk 516 jongeren, ouders en naasten het platform. Keerpunt is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 5 bereikbaar via 088 208 0090. Dus 088 208 0090. De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Komende nacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

James Morrison's Wonderful World op RTV Park zat. Het is bijna 3 uur. 20 minuutjes non-stop en breuzelvrij was ook makkelijk, hè? Dat de disjockey gewoon even zijn mond dicht houdt. Maar dat je weet dat het gewoon goed gaat komen met alleen maar hits op maandagmiddag. 20 juli op de kalender. En ik heb Shanna Spyro, Die on This Hill.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judith Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Kom binnen.
11: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Het liedje was eigenlijk gemaakt in een korte versie van een minuutje voor reclame voor een auto die destijds nog het Limburgse werd gemaakt. Ja, dat Mitsubishi Galant was dat volgens mij. De Road Ahead, The Miles of the Unknown. Maar die reclamecommercial was zo'n succes dat iedereen vond dat er dan ook maar een goede versie van gemaakt moest worden. Bij deze hier gedraaid op Parkstad. Maandagmiddag op de radio Sienna Spyro.

zo jammer dat het ooit zo heeft mis kunnen gaan met deze dame. We hadden Amy Winehouse op de radio met Rehab in de middag van RTV Parkstad. Straks, even na 3:30, 20 minuten non-stop in Breuzelvrij. Nu Michael Masagi, Scared to Start.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo.

0: 15 euro. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Op het Gemelotterrein is vanmorgen een lekkage van ammoniak vastgesteld in een buisleiding midden op het industrieterrein. Medewerkers in de directe omgeving zijn uit voorzorg naar een veilige locatie gebracht. De bedrijfsbrandweer van Gemelot heeft waterschermen ingezet om de ammoniakwolk neer te slaan. Ook worden metingen uitgevoerd om vast te stellen hoe groot de lekkage is en of de situatie verandert. Volgens Gemelot blijven de gevolgen vooralsnog beperkt tot het eigen terrein. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat ammoniak buiten het industrieterrein waarneembaar is. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deze week in Brunsum gratis deelnemen aan de Zomerdoeweek. Op het programma staan onder meer theater, voetbal, dans, koken, bouwen, natuuractiviteiten en voorstellingen in het openluchttheater. De eerste activiteiten beginnen woensdag en de afsluiting is volgende week woensdag 29 juli met de kinderdisco in Bureau Brunsum. Voor de meeste onderdelen is vooraf aanmelden verplicht en geldt een maximum aantal deelnemers. Enkele activiteiten, waaronder de rugzakjestocht en de kookworkshop, zijn al vol. Het actuele programma en de inschrijving staan op de website van Brunsum Beweegt. Ouders en verzorgers in Parkstad die vrezen dat hun kind betrokken raakt bij criminaliteit kunnen voortaan telefonisch terecht bij Keerpunt. Het landelijke hulpplatform begon op 6 juli met een familieondersteuning. Twee gespecialiseerde medewerkers bieden advies en helpen bij het zoeken naar passende hulpverlening in de eigen omgeving. Ouders kunnen er terecht bij signalen van bijvoorbeeld online ronseling, drugshandel, het optreden als geldezel of criminele uitbuiting. Vorig jaar benaderde landelijk 516 jongeren, ouders en naasten het platform. Keerpunt is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 5 bereikbaar via 088 208 0090. Dus 088 208 0090. De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Komende nacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Ja, en La Bomba op RTV Parkstad. En zo is het bijna 4 uur. Ik wens je nog een hele mooie middag. Morgen om 2 uur spreek ik graag opnieuw met je af. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is trouwens een hele mooie van Chapel Roan.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord... waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer €1,5 miljoen per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon... en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durf je niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
11: Lange werkdag gehad? dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

Het was alweer een tijdje geleden, hoor. Everybody's free to feel good. 1991 voor Rosella. Rutger van Barneveld daarvoor met de zwoele zomernachten. En heb je ook lekker meegebleerd, ja? Ja, ik deed het ook. Ik had er geen problemen mee. En daarvoor natuurlijk Erik Kerkhoff. En Erik is weer terug. Morgen tussen 2 en 4 uur.

en Somewhere Only We Know. En zometeen gaat het tegeltje van de muur af, hoor. Ja, dan moeten we even kijken wat erop staat. En het gaat over een beetje lui zijn. Of zit je in een soort pauzemodus? Zometeen hoor je het. Nou,

0: Bilal met overdosis bij RTV Parkstad, waar het tegeltje van de muur is gehaald en we even kijken wat erop staat. Namelijk op de tegel staat geschreven: ik ben niet lui, ik ben een creatieve pauzemodus.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: Ariana de Grande deed het tezamen met The Weeknd. En The Weeknd was afgelopen weekend geloof ik nog in Amsterdam. Hè. Had eerst één show, maar dacht, weet je wat, er zijn zoveel mensen die willen komen. Ik maak er drie van, dus drie shows in Amsterdam bij de Johan Cruijff Arena. Nou, was hartstikke leuk. Zometeen Jos met de nieuws. En natuurlijk de 20 minuten hit, non-stop en breudeltje vrij. Jordan Sparks, Bruno Mars, maar ook Gigi D'Agostino, The Riddle, zometeen.
1: Kom binnen.
2: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Ekkerade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijd.

0: Dalmatia.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Op het Gemalotterrein is vanmorgen een lekkage van ammoniak vastgesteld in een buisleiding midden op het industrieterrein. Medewerkers in de directe omgeving zijn uit voorzorg naar een veilige locatie gebracht. De bedrijfsbrandweer van Gemalot heeft waterschermen ingezet om de ammoniakwolk neer te slaan. Ook worden metingen uitgevoerd om vast te stellen hoe groot de lekkage is en of de situatie verandert. Volgens Gemalot blijven de gevolgen vooralsnog beperkt tot het eigen terrein. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat ammoniak buiten het industrieterrein waarneembaar is. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deze week in Brunsum gratis deelnemen aan de Zomerdoeweek. Op het programma staan onder meer theater, voetbal, dans, koken, bouwen, natuuractiviteiten en voorstellingen in het openluchttheater. De eerste activiteiten beginnen woensdag en de afsluiting is volgende week woensdag 29 juli met de kinderdisco in Bureau Brunsum. Voor de meeste onderdelen is vooraf aanmelden verplicht en geldt een maximum aantal deelnemers. Enkele activiteiten, waaronder de rugzakjes toch en de kookworkshop, zijn al vol. Het actuele programma en de inschrijving staan op de website van Brunsum Beweegt. Ouders en verzorgers in Parkstad die vrezen dat hun kind betrokken raakt bij criminaliteit kunnen voortaan telefonisch terecht bij Keerpunt. Het landelijke hulpplatform begon op 6 juli met een familieondersteuning. Twee gespecialiseerde medewerkers bieden advies en helpen bij het zoeken naar passende hulpverlening in de eigen omgeving. Ouders kunnen er terecht bij signalen van bijvoorbeeld online ronseling, drugshandel, het optreden als geldezel of criminele uitbuiting. Vorig jaar benaderde landelijk 516 jongeren, ouders en naasten het platform. Keerpunt is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 5 bereikbaar via 088-208-0090. Dus 088-208-0090. De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Komende nacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Jordan Sparks op het einde van de 20 minuten hit. Non-stop en breudeltje vrij met No Air. Bruno Mars vooraf en ook Gigi D'Agostino. Dat waren onder andere de hits in de 20 minuten hit. Non-stop en breudeltje vrij. Snel naar een feitje. Wat gebeurde op deze maandag 20 juli? Maar dan in het jaar 2023 hier in Parkstad.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 20 juli in het jaar 2023. In de regio Parkstad werd aandacht gevraagd voor de situatie rond de PFAS-verontreiniging van de NAVO-vliegbasis in Geilekirchen. Omwonenden en gemeentes bleven bezorgd over de mogelijke gezondheidsrisico's en vroegen om meer duidelijkheid over de meetresultaten en de maatregelen.

Pitbull samen met Kesha. En het leuke is bij Pitbull, ja, hij heeft het al vaker gedaan, maar tijdens de concerten heeft iedereen zo'n zo'n muts op dat je een kale kop hebt. En even een record, volgens mij meer dan 22.000 toeschouwers hadden zo'n mutsje op. Dus ja, zag er niet alleen leuk uit, maar zorgde ook voor een heel leuk record. Vrienden, deel 1 zit erop. Zometeen deel 2 van de middenshow. En dat betekent Wayne Wonder, maar ook Benton Boone op de radio. Tot zometeen. Maar eerst nog UB40.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van!
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een tbs-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer tbs of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela Paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa Paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout.
2: Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
12: Met Richard Gregers.

Wayne Wonder en No Letting Go. En Benson Boone ervoor met Mystical Magical. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middenshow hier bij RTV Parkstad op deze maandag. Begin van de werkweek. Mensen, als je moet werken. Maar ook een heleboel mensen begin van de vakantie. Die zitten bij lekker vakantie. En een Parkstad vakantie. Kan ook een hele leuke vakantie zijn, hoor.

bye.

Maledief, Joannes Bloed samen, The Edge of Desire. Klinkt een beetje zomers dit, hè? Alles de temperatuur, nou gelukkig wat minder geworden. Want laten we eerlijk zeggen, ja, 30 graden is wel lekker. Maar een hele week 30 graden, dan wordt het toch warmtjes thuis. Maar goed, zometeen de spreuk van de dag. Afdeling, ik ben niet lui, maar ik zit in een soort modus. En daar gaat de spreuk over. Doe je zometeen naar Level 42 met Lessons in Love.

Level 42 en Lessons in Love. En de spreuk, ja, die komt eraan hoor. Daar komt die. Ik ben niet lui. Ik ben creatief in

0: hit die brengt toch een beetje de zomer door je speaker heen, hoor. The Summer is Magic hier in Parkstad. Waar zometeen Jos gaat vertellen wat er gebeurd is in Parkstad. En natuurlijk wat het weer gaat worden vanavond. En ja, hij komt weer aan, hoor. De 20 minuten hit, non-stop en breuteltje vrij. Maroon 5, Gabrielle, ook Niall Horan en ATB komt eraan. Your Love, oftewel 9 PM, zometeen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: smaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Op het Gemelotterrein is vanmorgen een lekkage van ammoniak vastgesteld in een buisleiding midden op het industrieterrein. Medewerkers in de directe omgeving zijn uit voorzorg naar een veilige locatie gebracht. De bedrijfsbrandweer van Gemelot heeft waterschermen ingezet om de ammoniakwolk neer te slaan. Ook worden metingen uitgevoerd om vast te stellen hoe groot de lekkage is en of de situatie verandert. Volgens Gemelot blijven de gevolgen van Rots nog beperkt tot het eigen terrein. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat ammoniak buiten het industrieterrein waarneembaar is. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deze week in Brunsum gratis deelnemen aan de Zomerdoeweek. Op het programma staan onder meer theater, voetbal, dans, koken, bouwen, natuuractiviteiten en voorstellingen in het openluchttheater. De eerste activiteiten beginnen woensdag en de afsluiting is volgende week woensdag 29 juli met de kinderdisco in Bureau Brunsum. Voor de meeste onderdelen is vooraf aanmelden verplicht en geldt een maximum aantal deelnemers. Enkele activiteiten, waaronder de rugzakjestocht en de kookworkshop, zijn al vol. Het actuele programma en de inschrijving staan op de website van Brunsum Beweegt. Ouders en verzorgers in Parkstad die vrezen dat hun kind betrokken raakt bij criminaliteit kunnen voortaan telefonisch terecht bij Keerpunt. Het landelijke hulpplatform begon op 6 juli met een familieondersteuning. Twee gespecialiseerde medewerkers bieden advies en helpen bij het zoeken naar passende hulpverlening in de eigen omgeving. Ouders kunnen er terecht bij signalen van bijvoorbeeld online ronseling, drugshandel, het optreden als geldezel of criminele uitbuiting. Vorig jaar benaderde landelijk 516 jongeren, ouders en naasten het platform. Keerpunt is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 5 bereikbaar via 088 208 0090. Dus 088 208 0090. De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het maximaal 3.

0: 22 graden bij een matige noordwestenwind. Komende nacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Maroon 5 uit 2017. What lovers do. Nou, wat doen die dan? Die hoorde je dus als laatste op de 20 minuten hits. Non-stop en breudeltje vrij. Gabrielle daarvoor, ook Niall Horan en ATB. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop en breudeltje vrij. Nu naar de feitjes. Want wat gebeurde vandaag op 20 juli in het jaar 2022 in Brunsum en Landgraaf?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De brandweer werd op meerdere plekken vandaag in het jaar 2022 ingezet vanwege aanhoudende droogte en een verhoogd natuurrisico op brand. Ook in de regio Brunsum en Landgraaf gold code geel en werden bezoekers van natuurgebieden opgeroepen extra voorzichtig te zijn. Extra voorzichtig te zijn met open vuur. En dat is natuurlijk wel terecht.

George Michael, samen met Bam. En I'm Your Man. Mijn persoonlijke vriendelijke vrienden, het zit erop hoor, de middenshow. Maar je weet het, morgen op de dinsdag is er weer een splinternieuwe middenshow tussen 4 en 6 uur. Heel graag tot dan en maak er nog een mooie maandagavond van. Tot morgen!

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisten. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Lange werkdag gehad?
11: dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf Kebek. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf Kebek in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
8: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De ammoniaklekkage op het Gemelotterrein is onder controle. Het lek werd maandagmorgen ontdekt in een leiding midden op het industrieterrein. Medewerkers in de directe omgeving werden uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en een deel van het terrein werd tijdelijk afgesloten. De betreffende leiding is inmiddels gecontroleerd en van de druk gehaald. De bedrijfsbrandweer zette waterschermen in om verspreiding van ammoniak te beperken. Ook de veiligheidsregio Zuid-Limburg was bij de inzet betrokken. De verkeersbeperkingen en andere voorzorgsmaatregelen zijn inmiddels opgeheven. Met extra meetapparatuur wordt de situatie voorlopig nog gevolgd. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekendgemaakt. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deze week in Brunssum gratis deelnemen aan de Zomerdoeweek. Op het programma staan onder meer theater, voetbal, dans, koken, bouwen, natuuractiviteiten en voorstellingen in het openluchttheater. De eerste activiteiten beginnen woensdag en de afsluiting is volgende week woensdag 29 juli met een kinderdisco in Bureau Brunssum. Voor de meeste onderdelen is vooraf aanmelden verplicht en geldt een maximum aantal deelnemers. Enkele activiteiten, waaronder de rugzakjestocht en de kookworkshop, zijn al vol. Het actuele programma en de inschrijving staan op de website van Brunssum Beweegt. Ouders en verzorgers in Parkstad die vrezen dat hun kind betrokken raakt bij criminaliteit kunnen voortaan telefonisch terecht bij Keerpunt. Het landelijke hulpplatform begon op 6 juli met een familieondersteuning. Twee gespecialiseerde medewerkers bieden advies en helpen bij het zoeken naar passende hulpverlening in de eigen omgeving. Ouders kunnen er terecht bij signalen van bijvoorbeeld online ronseling, drugshandel, het optreden als geldezel of criminele uitbuiting. Vorig jaar benaderde landelijk 516 jongeren, ouders en naasten het platform. Keerpunt is maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 5 bereikbaar via 088 208 0090. Dus 088 208 0090. De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. In ruim een jaar tijd zijn in Parkstad 1112 woningen geïsoleerd via een regionaal verduurzamingsproject. Uiteindelijk moeten 17.609 woningen worden geïsoleerd en beter geventileerd. De meeste aangepakte woningen staan in Heerlen, waar het er 593 zijn. Daarna volgen Beekdalen, Landgraaf en Brunssum. Het programma is vooral bedoeld voor particuliere huishoudens met een oudere woning, voor particuliere huishoudens met een oudere, een laag energielabel en een WOZ-waarde onder het gemeentelijke gemiddelde. Subsidies lopen uiteen van 1300 tot 10.000 euro, afhankelijk van de maatregelen en de financiële situatie. Inmiddels zijn er 5.233 inschrijvingen en 1823 subsidieaanvragen. Het project loopt in elk geval tot eind 2028. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met temperatuur rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Het RTV Parkstad. Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De ammoniaklekkage op het Gemelotterrein is onder controle. Het lek werd maandagmorgen ontdekt in een leiding midden op het industrieterrein. Medewerkers in de directe omgeving werden uit voorzorg naar een veilige plek gebracht en een deel van het terrein werd tijdelijk afgesloten. De betreffende leiding is inmiddels gecontroleerd en van de druk gehaald. De bedrijfsbrandweer zette waterschermen in om verspreiding van ammoniak te beperken. Ook de veiligheidsregio Zuid-Limburg was bij de inzet betrokken. De verkeersbeperkingen en andere voorzorgsmaatregelen zijn inmiddels opgeheven. Met extra meetapparatuur wordt de situatie voorlopig nog gevolgd. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekendgemaakt. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deze week in Brunsum gratis deelnemen aan de Zomerdoeweek. Op het programma staan onder meer theater, voetbal, dans, koken, bouwen, natuuractiviteiten en voorstellingen in het openluchttheater. De eerste activiteiten beginnen woensdag en de afsluiting is volgende week woensdag 29 juli met de kinderdisco in Bureau Brunsum. Voor de meeste onderdelen is vooraf aanmelden verplicht en geldt een maximum aantal deelnemers. Enkele activiteiten, waaronder de rugzakjestocht en de kookworkshop, zijn al vol. Het actuele programma en de inschrijving staan op de website van Brunsum Beweegt. Ouders en verzorgers in Parkstad die vrezen dat hun kind betrokken raakt bij criminaliteit kunnen voortaan telefonisch terecht bij Keerpunt, het landelijke

0: 12 woningen geïsoleerd via een regionaal verduurzamingsproject. Uiteindelijk moeten 17.609 woningen worden geïsoleerd en beter geventileerd. De meeste aangepakte woningen staan in Heerlen, waar het er 593 zijn. Daarna volgen Beekdalen, Landgraaf en Brunsum. Het programma is vooral bedoeld voor particuliere huishoudens met een oudere woning, voor particuliere huishoudens met een oudere, een laag energielabel en een WOZ-waarde onder het gemeentelijke gemiddelde. Subsidies lopen uiteen van 1300 tot 10.000 euro, afhankelijk van de maatregelen en de financiële situatie. Inmiddels zijn er 5.233 inschrijvingen en 1823 subsidieaanvragen. Het project loopt in elk geval tot eind 2028. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met temperatuur rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radio.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Hé hey man, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
11: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
10: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: Verdikke me. Schade Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Bij Taxi Centrale Beer.

vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaans.

0: steeds langzamer gaat draaien.
1: Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. 1 van de 2 zou ook zijn mishandeld. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Jouw

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Een kruimeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
7: Yeah.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad.
5: Marco Smeets.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
4: Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
11: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
13: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.

Yeah. Hier bin ich geboren.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.